0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblaken door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: nieuwe Jack Swing.
1: Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die bedoeld om Iran verder te verzwakken en aanvallen op de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. Iran bevestigt die aanvallen en noemt ze ook barbaars, maar meldt tot nu toe geen burgerslachtoffers. Het vorige maand gesloten staakt het vuren tussen beide landen is volgens president Trump voorbij. Bij een explosie in een appartement in Woerden is gisteravond brand uitgebroken. Daarbij raakte niemand gewond. Uit voorzorg werden 24 woningen ontruimd omdat delen van de beschadigde gevel losraakten en naar beneden konden vallen. De bewoners zijn in een sporthal in de buurt opgevangen en een aantal van hen kan weer terug naar huis. De oorzaak van de explosie in het appartement in Woerden wordt onderzocht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Europa ruim 10.000 mensen meer overleden dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van Euromomo, een netwerk van Europese gezondheidsorganisaties. De meeste slachtoffers waren 65 jaar of ouder. Volgens onderzoekers is de extreme hitte de meest waarschijnlijke oorzaak van de hoge oversterfte. Er zijn in Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tijdens die hittegolf van eind vorige maand temperatuurrecords verbroken. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het vuur heeft zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog niet onder controle. 15 woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Door de brand zijn ook een deel van de snelweg A6 en het hoge snelheidsspoor naar Zuid-Frankrijk getroffen. Frankrijk gaat al onder de derde hittegolf van dit jaar gebukt. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning. En daarom had Leentje geweldig de pest. Maar op een dag, toen moest het gebeuren. Ze kochten een boot

Maar op een morgen zei plotseling Nelis: kijk nou eens, Leentje, hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp. Het water steeg snel en de meubels die dreven. De kans op verdrinking die was toen heel groot. Want geen van beiden

Ze hebben de schuit uit de Amstel getrokken. Ze protesteerden, maar dat gaf hun geen biet. Want je moet weten, het is Jan met de pet maar.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Het Verenigd Koninkrijk trekt ruim 250 miljoen pond uit om Joodse gemeenschappen beter te beschermen. Met het geld worden de komende 3 jaar meer dan 500 extra politieagenten ingezet in Engeland en Wales. Vooral rond synagogen, scholen en buurten met veel Joodse inwoners. Londen krijgt 300 extra agenten en Manchester 80. De maatregel volgt op een reeks antisemitische geweldsincidenten en brandstichtingen. Premier Starmer zegt dat Joodse Britten zonder angst hun geloof moeten kunnen beleiden. Iran zegt Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Volgens de revolutionaire garde waren een luchtmachtbasis en een Amerikaans dronecommandocentrum het doelwit. De acties volgen op Amerikaanse luchtaanvallen op tientallen locaties in Iran. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. De claims van Teheran zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en ook Washington heeft nog niet gereageerd. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het vuur heeft zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog niet onder controle. 15 woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Door de brand zijn ook een deel van de snelweg A6 en het hoge snelheidsspoor naar Zuid-Frankrijk getroffen. Frankrijk gaat al onder de derde hittegolf van dit jaar gebukt. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 13 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De linkerrijstrook is door een ongeluk afgesloten. Er staat op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Knoopend Gorkum en Afrit Leerdam 4 kilometer file. Op A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 staat tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein 7 kilometer file. A27 Breda-Gorkum door werkzaamheden 7 kilometer file tussen Hank en de brug bij Gorkum.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Het Verenigd Koninkrijk trekt ruim 250 miljoen pond uit om Joodse gemeenschappen beter te beschermen. Iran zegt Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan vooral files door werkzaamheden en een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintom en Waardenburg. 11 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Op de A16 Breda richting Rotterdam zorgen de werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein voor 7 kilometer file. En al bijna een half uur vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum is de weg dus dicht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen door werkzaamheden. 7 kilometer file. Vanaf de brug bij Hank een half uur vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

weer bij zijn. Ik zeg, ik hoop dat de plaatjes een beetje aanstaan vandaag. En dat de muziek is een beetje in de smaak mogen vallen. Allereerst neem de plaatjes erin voor de Bres en Marianne. Je moet heel druk zijn. En succes ermee, hè. Verder zijn de plaatjes natuurlijk ook allemaal eventjes bestemd voor vriendje Elroy. De Amstel Studio bij uitstek, de firma Godenzonen. En vanuit de Zeist en Bossen luisteren gezellig mee. Ik hoorde dat signaal weer op de stream staat. Dus zijn uiteraard ook weer voor jou, vriendje.

0: Verder de Black Jim Dream voor de familie IJsink Ankersmit. Door in de locatie De Heelweg. Luister gezellig mee de familie de IJsink Ankersmit. En hebben jullie de leuke nog wel dicht hebben, hè? Geef eens maar eens even koffie drinken, want kon ons niet goed met de... Het is prachtig, hè? Beetje droge strot. Wat? Moet je niet zo van zoepen? Ja. Het was weer veel te laat gisteren, hè? Dat is ook wel warm. Jongens, een goeiemorgen. Je bent dus Wondi met de Studio Olifant. Live vanuit de Achterhoek, vanuit de Kamikaze Studio. En we hopen dat het goed is in de spreek en in de music. En dat blijkt je een beetje aan staan vandaag. Voor een groet verzoek ontvangstrapport 06-1063-0864. En dat mag ook natuurlijk via de verzoekbox die te vinden is op zendpiraat.com. Hè. Dan klik je even op de verzoekbox en dan komt hier ook in de studio terecht. Hè. Dus je bent hier verbonden met de Studio De Olifant. Live en klanten zien vanuit de Achterhoek. Met 06-1063-0864. En ook voor de jongens van Biedermast, bedankt voor de... Voor de snelle hulp, hè. Dat is bijzonder goed geregeld en bijzonder snel, hè. En dat verdient een extra bilsje vanavond, hè. Dus je bent hier verbonden met de Olifant vanuit de Achterhoek. 06-1063. En dan 0864. Pleitjes ook allemaal bestemd voor alle leden van dit muziekstation. Pleitjes ook allemaal voor jullie bestemd.
1: De Olifant. Is dat niet geweldig?

Van een blaadje zomaar speciaal een dreven van mijn vriendje Claudio. Luister nog gezellig mee door in de locatie Amsterdam. Is dat ook allemaal voor jou, vriendje? En ik hoop dat je de eerste koffie al op hebt, hè. Dan ben je al verder dan ik, hè. Dus luister samen, deze bijzondere goedemorgen. Dit is de Olifant vanuit de Achterhoek met de Cornuiten. Met 06-1063-0864. Dit is de verjaardagsparty op de maandag, de naneuk. En ik begreep dat ik vanavond geen eten hoefde te maken, dus... Dat is ook dik voor elkaar weer hier in de studio, hè. We gaan plaatjes draaien. Eerste plaatje is er eentje van de Breskifant. Of zowel een samenwerking van Sjoerd eronder getekenen. De studio de Breskia en de Olifant in één singeltje. Ik zou zeggen, luister gezellig mee. Hier komen de plaatjes aan 06-1063-0864. Ik hoor dat de koffie is doorgelopen, dus tijd voor een bakkie koffie. Ik zou zeggen, hier komen de plaatjes. En een oprecht bijzonder goedemorgen.

0: Weet jij de overeenkomst tussen een Lada, je weet wel zo'n auto, en foei lelijke meid?
1: Nee.
0: Nou, als je erin zit, dan gaat alles lekker. Maar als je ernaast staat, dan schaam je je dood.

Dus 1, 2, 3. Wij zijn samen dus bijzonder. Goedemorgen, dus we zijn hier verbonden met de studio De Olifant. En op deze maandag de 13e juli 2026. En over de ontvangst een beetje goed is in het spreken en in de music. Het blijkt je een beetje in de smaak mogen vallen deze dag. Blijkt je vanmorgen ook iedereen speciaal voor de jongens op de bouw. In de locatie Neden, luister gezellig mee. Wilfried en Gerald, succes met de werkzaamheden. En mooi dat de ontvangst goed is in de locatie Neden. Luister gezellig mee door het de bouwradio. Hij zou zijn dat pleitje van het bosje Rode Rozen neemt er een, hè? Kom van elkaar. Heb je wat goed te maken, Gerald, of zo? Verder werd ook een goede ontvangst gebeld in de locatie Ruurlo. Aangeboden door de meiden van de bakkerij. Nou, ze zingen de meiden van de bakkerij door aan de Dorpstraat. De bakkerij Oude Wesselink. Luister gezellig mee en ik kom zo de bestelling wel in ophalen, hè? Dus de plaatjes zijn vandaag ook allemaal bestemd voor de bakkerij Oude Wesselink. De dames door. Achter de vitrines. Luister gezellig mee. En bak ze bruin, hè?

Maar dat was ook nog een goede ontvangst. En ik heet Onbenul. Corné en de Corneuteloos zeggen zelf mee door. En de locatie... Waar zitten jullie eigenlijk, hè? Stepelo, hè? Oh ja, Stepelo.

Dus je bent hier verbonden met de Studio De Olifant. De vaste maandag. De kamikaze maandag. Blijf vanuit de studio. In Studio 2 vandaag. En we hopen de ontvangst goed is in spreek. Music en dat de plaatjes een beetje aanstaan. Begroet verzoek ontvangstrapport 0610. En dan 63 08 en de welbekende 64. Dat is 0610 63. En dan 08 en de 64. En dan komt alles dik voor elkaar. En wordt een mooie plaat mee gedraaid, hè. Ook vriendje Claudio door in de locatie De Pijpen. Ik weet niet, jij al wakker bent, maar... Blijf je ook allemaal jouw kant uit, hè. Ik zal je zo wel in met Nes bellen, hè. Leulak. Verder gaat de blijtjes dat ik ook even speciaal naar Rieke en Gerard. Dan bedankt voor de gezelligheid afgelopen vrijdag. Voor het smakelijke diner, hè. Dat was uitstekend voor elkaar. Verder ook even de blijtjes richting Ellen en Dennis. Luister gezellig mee. En nogmaals bedankt voor de snelle medewerking van de airconditie, hè.

0: Jongens, we gaan muziek maken. Dit is de Olifant. Maandag 06-10-63-08-64. Volgende blaadje is er eentje van Catharine Ferry. En 1, 2, 3, maar dan op zijn Frans, hè. En dan komt een blaadje aan. Ik zou zeggen, luister gezellig mee. Ook Betty en Evie in de locatie Ruurlo, luister gezellig mee. En ik zeg veel succes in de tuin, hè. Ook kom je op door in de locatie Schiedam, luister gezellig mee. Bedankt voor het berichtje. Mooi dat je alweer biebend, hè. We gaan ook van jouw kant, naar jouw kant op. Luister gezellig mee, Omi Joop. En nogmaals gefeliciteerd, hè. 80 jaar, hè. En dat allemaal in goede gezondheid, hè. Nou, dat is mooi, Omi Joop, hè. Dat is goed om te horen. Dan horen we je graag bij de olifant, hè. Ik zeg, hier komen de blaadjes aan. Volgende blaadje is er eens eentje van Catharine Ferry. En 1, 2, 3. Ik zeg, luister gezellig mee. Dit is de olifant. Een goeiemorgen.
1: En dit is een Tour de France klassieker.
0: Ook dat nog, mensen.

En volgende plekje wil ik hem er even speciaal voor iedereen die luistert. En onze grote Brescia-man heeft weer een plaatje gestuurd. Het is net gemaakt, denk ik. Of gisteren, of weet ik veel wanneer, maar het ging in ieder geval iets over. Laat er in het beeld even kijken. Oh, hier is hij. Hem kut, hè? Mooi fort. Even kijken, de majoretten. Oh, hier. De leukste olifant. Maar een, de leukste olifantentune. Dubbel A, hè? Mooi. Ik zeg, hier komt hij aan. Ik heb hem nog niet gehoord, dus ik ben benieuwd. Maar ik zeg, het is altijd goed als bij de Brescia vanavond is. Ik zeg, hier komt hij aan. Luister gezellig mee. De leukste olifantentune. Prrr.

Daar zijn we dus bijzonder. Goedemorgen, ze bent hier verbonden met de Olifant. Het volgende plekje wil ik even speciaal erin voor de Trucker Ronnie. Door de A18, met die 18 wielen van hem. Ik zing zodat de aanhanger lucht kreeg, hè. Het volgende plekje is even speciaal voor jou, joh. Een plekje van de Nieuw Voor. Nou, kom dan, hè.

Volgende plaatje wil ik hem speciaal in draaien van Carina. Die zegt, draai me een plaatje van die plaat van de Belgen. Hola die, hola die, oh. Nou, ik denk dat je deze plaat bedoelt. Dus dan komt hij aan, luister gezellig mee. Dit is de Olifant. Goedemiddag.

Wordt u ook zo moe van die bril op uw neus? Bent u helemaal klaar met dat zakkende montuur? Wij hebben de oplossing. Ooguitlepelen.nl lost het voor u op binnen 10 minuten. Gaat u rustig zitten in onze behandelstoel en wij lepelen rustig uw ogen uit. Ooguitlepelen.nl, ook het ideale adres om van uw trommelvlies af te komen. U hoeft nooit meer een gehoorapparaat te hebben. Ooguitlepelen.nl, tevens uw vertrouwde adres om nieuwe ogen te regelen. Namelijk een paar kunstogen in allerlei kleuren. Ooguitlepelen.nl.

En dan gaan we zomaar eens even aan de Big Pot, hè, want... Gademme. We zijn beleg gehaald bij die winkel en... kom je tussen in plaats van... plakjes gesneden kaas, heb je plakjes geraste kaas, hè. Dat wil niet op keizerbolletjes, hè. Ja, dat kan wel, maar... Dat is niet de bedoeling, hè. Dus. De olifant moest nog een keer naar de winkel, maar... Nou ja, voor elkaar, hè. Ondertussen lopen de verzoekers hier lekker binnen. 06-10-63-08-64. Goeie ontvangst op de bouw in de locatie Doetinchem. Vraag geworden door Henry. Henry luistert gezellig mee in de locatie Doetinchem. Hoor dat het goed is op de bouw. Ik zou zijn plaatje van Wiltura afzoeken, hè. Verder werden we een goede ontvangst gemeld in de locatie Hengelvelde. En dus groetjes komen van Job. Job, luister gezellig mee in de locatie Hengelvelde. Plaatjes ook voor jou bestemd, hè. Ook vriendje Claudio in de locatie Amsterdam, luister mee. Dan zou je me kijken naar je nog een berichtje gestuurd hebt, maar... was er nog niet aan toegekomen, hè. Beetje druk hier aan deze kant. Dus. En dan voor jou bestemd, vriendje. En ik hoor je zo meteen op de andere radio met een spelletje wel, hè. Verder de plaatjes ook eventjes bestemd voor Sjoerd natuurlijk. Sjoerd en Marjan. De Breskia en de Lady. Luister gezellig mee door in de locatie Woldendorp. Plaatjes ook allemaal voor jullie bestemd. Mooi dat hij daar aan staat. En ik heb het plaatje gedownload, hè. Ik zal hem zo gelijk heen draaien naar het kanje. Dan zou ik hem in dat plaatje erheen, hè. Wel benieuwd.

creativiteit viert hoogtij bij zendpiraat.com, hè? Hey Olifant, goede ontvangst, locatie Borculo. Groetjes komen van Michelle. Michelle, luister gezellig mee in locatie Borculo. Pleintjes nog voor jou bestemd.

Thijs en Kankersmit door de locatie De Heelweg. Die heb ik nog niet genoemd, hè, vandaag. Pleitjes ook voor jullie. Oh. Pleitjes ook voor jullie bestemd. En luister ook gezellig mee door de locatie De Heelweg. Als jullie vanavond al verschijnen. Tijdens de feestelijkheden.

gezette pleintje natuurlijk bestemd voor Koen en de Lady. Luister gezellig mee naar de locatie De Rossum. Wordt het goed is in De Rossum, hè, en de omgeving. Luister gezellig mee naar de Pieps en de vanmiddag. De kleine babyfoon, hè. Ook de firma Hayabusa. Luister gezellig mee in de locatie Buurzen. Ontvangst was goed in de locatie Buurzen. Nou, mooi dat het goed is door, kerel, hè. En ik zou zeggen tot vanavond voor deze kant uit, hè. Althans, als je de werkzaamheden klaar hebt, hè. Nou, zo'n eentje doen. Eén instrumentaaltje nog. Nou, doe maar. Log on.

Ontvangst is goed in de locatie in Nijverdal. Wordt aangeboden door Willem. Willem, luister mee in de locatie Nijverdal. Mooi dat het goed is in de servicebus. En luister er gezellig mee en succes, hè.

zijn de blaadjes natuurlijk ook eventjes present door de firma Vera. Locatie Veldhoek, luister ook gezellig mee, jongens. Blaadjes ook allemaal voor jullie. En wordt tijd dat het apparaat hier weer eens een keer aan de band slingert. Want niks weer hè, zo op de stilte op die 98-7. Verder was de ontvangst ook goed bij de Nachtegaal in de Nachtegaal-studio. Wim, luister gezellig mee. Mooi dat het goed is in de Nachtegaal-studio. En kom weer een keertje achterin kijken, hè. Wordt er wel een keertje tiet weer, hè. Ik schrik de biertjes daar koud, hè, vanavond. De studio is geopend. Ja, nu nog niet, hè. De studio is nou nog dicht, hè. De olifantenverblijf is gesloten. Tot nadere orde. Goed, ga blijjes draaien. Ga even een hapje eten, want ik ben er niet van gekomen, hè. Verder zijn de blijjes natuurlijk ook even bestemd voor vriendje Elroy. Daar in de locatie Zeist. Luister gezellig mee. De Gode Zonen FM.

0: het volgende plaatje is er eentje van iedereen luistert naar zendpiraat.com. Dat is heel verstandig en niet om. Maar dat rijmt ook nog, hè? 06-1063 0864. Nog alles in de studio, dikte voor elkaar. Mag natuurlijk ook via de verzoekbox van Lala van zendpiraat.com. Even naar de website. Dan klik je eventjes op de verzoekbox, hè. Ik zeg, hier komen de blaadjes weer aan. Luister gezellig mee. Dit is de Olifant. En een goeiemiddag. Adjo.
1: Hallo, luisteraar!

0: Zat je ook weer een paar glazen boterhammetjes weg te drukken tegen het gehemelte?
1: Ja, gezond hè?
0: Ja, zeker ouwe tarwebunzing.
1: Wacht even hoor.
0: Mark.
1: Ja?
0: Raadseltje.
1: Ja, vertel.
0: Het heeft 2 ogen en wel 100 tanden. Weet jij wat het is?
1: Nee.
0: Een krokodil. Mark.
1: Ja?
0: Luister hem.
1: Oké. Okay.
0: Deze weet je niet, ouwe zadelsnuiver. Het heeft 100 ogen en 2 tanden. Weet jij wat het is? Een bus vol bejaarden.
1: Maar wat studeer je?
0: Wat ik studeer?

1, 2. Luisteraars, amateurs, bijzonders, een goedemiddag. Zo bent u hier verbonden met de Studio Olifant. Live vanuit de Kamikaze Studio. En over dat goede zijn spreken in de music, hè. Volgende plaatje wil ik even speciaal draaien voor Herbert. En ik zou zingen voor deze kant uit, hè. Ik heb je hulp zo meteen nodig, Herbert, hè. Ook de firma Omedel, bedankt voor de medewerking. Mooi dat ze kan. En bedankt voor het kastje. En ik zou zeggen, schakel zomaar over, hè. Dan zien we je metertje wel oplopen, hè. Dus u was hier verbonden met de piepzender. We gaan even de band uit. Even een kleine onderbreking. En dan kunnen we de grote kast aan de band slingeren. En dan komt het voor elkaar, hè. Een paar watjes erbij, hè. Ook Juri en Monique luisteren gezellig mee in de locatie Appingedam. Oh, dat goed is in de locatie Appingedam, via de stream. Luister ook gezellig mee daar. De plaatjes zijn ook voor jullie, hè. En voor Juri ook welkom thuis, hè. Mooi dat je er bent, kerel. Veel te lang weg geweest, hè. In het Oranje Hotel. Nou, ik kan me wel voorstellen wat jij gaat doen, hè. Met de lady. Dippie, dippie, hè. Goed, ik hoor de plaatjes weer aan. Luister gezellig mee. Je wilde een plaatje horen van Gerard Joling. Nou, die komt hij aan. Dit is de Olifant. 0-16-63. 0-8-64. Ik zou zeggen, de jongens, de biedermast, zet hem maar uit. Dan gaan we even omschakelen. Ik zeg, dan komt hij. Goeiedag. Goeiedag.

Trekkers. Je hoort ze bij dit station. Studio De Olifant. De Olifant.

handen kwijt. Hey Joom en Joop, mijn vader zit weer te drinken. Hey Joom en Joop, hij heeft nog steeds geen job. Hey Joom en Joop, laat hem niet verder zinken. Anders maakt de drank hem nog kapot.

Ja, 1, 2. Luisteraars, het is bijzonder. Goedemiddag, ze bent hier verbonden met de studio, de Olifant. Wij vanuit de Kamikaze Studio in de Achterhoek. En we horen het goed is in spraak en de muziek. De kwaliteit van Draagolf. Wij zijn vandaag de ronde van Jan Alleman. Niemand, we hebben ook helemaal niemand uitgezonderd. Speciaal natuurlijk even voor vriendje Sjoerd en Marian natuurlijk, daar aan die kant. In het Hoge Noorden, locatie Woldendorp, luister ook gezellig mee. Daar in de locatie van Groningen. En bedankt voor de plaatjes, hè, want dat is bijzonder mooi, hè, al die tunetjes en zo, hè. Dat was zo meteen nog eens even een beetje draaien, want de productie draaide op volle toeren vorige, hè. Verder werd een goede ontvangst op gemeld op de A18. Groetjes Trucker Ronnie, luister gezellig mee. Wordt het goed is nog op de A18. Ik hoop dat je er nou weg bent, hè, dat je niet in de file staat daar, want ben je 2 uur geleden ook al, hè. Ben je onderweg nu? Hij kan ook nog. Hebben jullie het liedje van de Poezekapper? Groetjes Davy, luister gezellig mee. De Poezekapper is opgezocht en ligt op de draaitafel klaar. Maar zo gedraaid, hè? Ik zou zeggen, ga maar in de stoel zitten vast, hè? De knip, die komt zo, hè?

Verder wil je ook even een plaatje draaien van Blauw is de Nacht. Van Bob Benny. De groetjes komen van Claudio. Claudio, plaatje die kant uit, hij ligt klaar en wordt zo gedraaid, hè. Goeie ontvangst in de locatie Ruurlo. Groetjes komen van Jeroen. Jeroen luistert mee in locatie Ruurlo. Moet het goed is. Het kleine dorpje in Berkeland.

Wil je ook even de BB-band met Stille Willy draaien? Rondjes komen van Evelien. Evelien, luister mee. De BB-band wordt opgezocht. En dan worden je ook zo gedraaid, hè? Verder was een goede ontvangst op de bouw in de Zutphen. Rondjes komen van Juri en van Michel. Michel, luister ook gezellig mee en Juri op de bouw. Locatie Zutphen. Wel warm wezen, hè, nu? Maar een beetje geluk, dan... Tijd om op te ruimen, hè, nu. Een echte bouwvakker gaat nu naar huis, hè.

Verder Hey Knubbels zit er dik aan de locatie Hengelvelde. Goedjes komen van Sander. Mooie krullenbol, luister gezellig mee. Mooi dat het goed is in de locatie Hengelvelde. Laat je er ook allemaal van jou vandaag, hè.

En nu even een blije draai van Henk Wijngaard. Groetjes komen van de studio op Wissenberg. De studio op Wissenberg, luister mee. Henk Wijngaard wordt opgezocht en zo gedraaid, hè. Wordt ook wel een plaatje van de monitors draaien van vorige week, hè. Maar dat doe ik straks even. Straks even naar zes, hè. Hebben jullie ook vader Abraham? Het liefst met smurfenbier. Puntjes komen van Joke. Joke luikt ze mee. De smurfenbier wordt helemaal opgezocht uit de collie getrokken. En dan wordt hij ook zo geserveerd, hè. Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant. De maandag, de vaste maandag. En binnenkort ook weer de Gode Zonen FM, hè. De maandagmiddag. Het voorprogramma van de Olifant. 06 10 63 08 64. Die komende melodietjes weer aan. Volgende is er dus eentje van Bob Benny en Blauw is de Nacht. En dat is vooral in vlot en kalm tempo. Die komende schijfjes weer aan.

wordt u ook zo moe van die bril op uw neus? Bent u helemaal klaar met dat zakkende montuur? Wij hebben de oplossing. Ooguitlepelen.nl lost het voor u op binnen 10 minuten. Gaat u rustig zitten in onze behandelstoel en wij lepelen rustig uw ogen uit. Ooguitlepelen.nl, ook het ideale adres om van uw trommelvlies af te komen. U hoeft nooit meer een gehoorapparaat te hebben. Ooguitlepelen.nl, tevens uw vertrouwde adres om nieuwe ogen te regelen. Namelijk een paar kunstogen in allerlei kleuren. Ooguitlepelen.nl.

0: kilometers.
1: Even een andere versie zoeken, dat is een beetje verrot, hè. Even een andere goede versie zoeken van dit liedje, man. Komt zo voor elkaar. Kom maar zo op terug. Bij de van.

1, 2, 3. Luisteraars, allemaal deze bijzondere goedemiddag. Zo bent u verbonden met de olifant. En de konuiten. Het afgelopen op de maandagmiddag. Blijf vanuit het oosten. Vanuit de Kamikaze Studio. Ergens verstopt in de Achterhoek. En we hopen dat de blijtjes en de prijtjes een beetje aanstaan. Ook alle leden van het muziekstation, ik zing gauw voort deze kant uit. En geef zo met de knopjes over aan Koen, hè. En die kerel draait ook mooie plaatjes, dus... Kom van elkaar! Voor een grote verzoek 06-10-63-08-64. Dus nogmaals 06-10-63. En dan 08-64. Dat is de telefoonnummer van de studio vandaag. Voor uw kleine moeite, voor ons een groot plezier, een groot risico, hè. En een reactie wordt altijd gewaardeerd en beloond met een plaatje. Zit er nog goed aan in de locatie Denenkamp. Groetjes komen van Jurgen. Jurgen luister mee in de locatie Denenkamp. Worden er goed eens door, hè. Verder een goede ontvangst in de locatie Doetinchem. Remy, de groetjes door en luister gezellig mee. En mooi dat ze ons gevonden hebben, hè. Oude grasmaaier specialist. Verder zijn de blaadjes natuurlijk ook even bestemd voor Barbara en die lange. Luister ook gezellig mee daar. Natuurlijk ook voor Nootje. Ook Pierre, luister ook gezellig mee. Ook René daar in de locatie Arnhem, luister ook gezellig mee. Hoor, het goed is in Arnhem, hè. Kastje, dit weer mooi. Hoor, het ontvangst ook goed is in de locatie Wiegen. Groetjes komen van Dennis. Dennis, bedankt voor de reactie. Hoor, het goed is in de locatie Wiegen, hè. Oh, muziek op, hè.

Ontvangst is goed in locatie Zutphen. Groetjes Dave. Dave luister gezellig in de locatie Zutphen. En morgen nog goed is eigenlijk. Wil je even een plaatje van Perry Baden draaien? Hitparade plaatsen Eins. Groetjes Claudio. Claudio, plaatje wordt gedraaid. Ligt voor je klaar, hè? Wordt als eerste zo gedraaid. Ik zeg, zet de radio knuppelhard daar, hè? Is maar zet mijn groene knuppel erin, hè? Groene... Ja. Groene knuppel heb ik al naast me staan, hè? Nou, mooi dat je ook gezellig bij bent. Luister gezellig mee de hele avond nog. De plaatjes zijn ook allemaal van jou bestemd, vriendje. Daar in Amsterdam, hè? Ook Demi en Michelle. De locatie Beltrum. Luister gezellig mee. Mooi dat het goed is in Beltrum. En ik zou zeggen, tot vanavond, hè. Jongens, hier komen de plaatjes weer aan. Dit is de Studio de Olifant en de Konuiten. Ik geloof dat ik eventjes nodig ben, hè. Het is nog een kleine afterparty van de verjaardag, maar... Ik heb net al 10 singeltjes in mijn handen gedrukt gekregen. Die gaan we straks ook allemaal in de drein. Dus dat wordt nog wat, hè, vanavond. Sunstreams, Henk Wijngaard. De Paladijns, even kijken wat daar nog meer. De Voortak. Nou, genoeg singeltjes weggekregen, hè. Koen en de vriendjes, allemaal bedankt voor de plaatjes en de cadeautjes. Wordt gewaardeerd, hè. En ik zal ze netjes opbergen hier in de platenbak. Jongens, de Olifant, we gaan plaatjes draaien. Ik geef de knopjes over aan vriendje Koen. Die draait ook mooie plaatjes. 0610 63 0864. Iconen melodietjes weer aan. Bijzonder goedenavond. Adieu.

En dan hebben we nog een klein mopje. Want het gaat steeds beter met de mensen. En vooral hoe de mensen met de dieren omgaan. Ik heb deze week al 54 autoruitjes in moeten slaan. En wat denk je? Geen hond tegengekomen.

1, 2, hallo. Luister daar samen tussen met onze goede naam, zijn we die verbonden met Studio de Olifant. Blijf illegaal clandestien vanuit de Kamikaze Studio. In de Achterhoek. Over de ontvangst, goede zin, spraak, muziek. Dat blijft je een beetje aanstaan vandaag, hè. En momenteel in mijn DJ Koen achter de draaiorgel, hè.

Dus je bent hier verbonden met de studio De Olifant. Live en clandestine, illegaal vanuit de Achterhoek. Het telefoonnummer 0610 en dan 63 0864. En kon ons een dik voor elkaar, hè? We zullen de volgende serie plaatjes ook even speciaal draaien voor Robin. Die momenteel bezig is met het huis op te knappen. En de groetjes komen van zijn vrouw. En vrouw Caroline. En luister ook gezellig mee, Robin en Caroline. En succes met de verbouwing, hè.

Olifant zitten we dik aan. Heb je ook een plaatje van Lucas en Gea? Puntje komen van Herbert. Herbert luistert gezellig mee. Ik zou zo een plaatje van Lucas en Gea opzoeken. Of van elkaar, hè? Ontvangst is gewoon in de locatie Stepelo. Puntjes van de knuppels van de keten onbenul. Luister ook gezellig mee, jongens, daar, hè? En uit de rekken een flesje bier, bier steekt kolt.

Fijne plaatjes, fijne hits. Groetjes uit Schiedam. Ome Joop, bedankt voor het berichtje. En mooi dat de plaatjes ook een beetje aanstaan daar in de locatie Schiedam, hè. Verder ook een goede ontvangst in de studio van de Bison en de McKenzie. De firma Bison en de McKenzie luisteren gezellig mee. De locatie Twente. Wordt het goed, hè?

was de ontvangst een goed in de locatie Halle. Groetjes. Douchematje. Stefan, pleitjes ook die kant uit. En morgen de ontvangst een goed in de locatie Halle vandaag, hè. Rustig gezellig met kerel. Ook natuurlijk alle vriendjes en vriendinnetjes van de stream van zendpiraat.com en lalafm.nl en zendpiraat.nl. Ook Studio Godenzoon en FM natuurlijk. Luister ook gezellig mee allemaal. Pleitjes zijn ook allemaal voor jullie vandaag, hè.

Leer het plaatje van Nico Haak draaien. Goed, je komt van Mandy. Mandy, luister gezellig mee. Nico Haak wordt er een beetje gezocht. Er wordt zo gedraaid, hè. Je hebt zoveel leuke plaatjes, dat kon goed, hè. Willen jullie een plaatje van Arne Jansen draaien? Speciaal van mijn va. Die hard aan het werk is in ons nieuwe huis. Goed, je komt van Edith. Edith, luister gezellig mee. En hij vindt het mooi voor elkaar, hè. Va aan het klussen, hè. Met het warme weer, hè? Nou ja. Hé, hey, Olifant draait er straks even een plaatje van de Sunstreams op. Zullen we een plaatje van de Sunstreams opzoeken? Jorier, dan komen we van elkaar. Dus meemaken is erbij zijn. 0610-63-0864. Nogmaals 0610-63. En op 0864. Voor uw kleine moeite, voor onze groot plezier, hè? Dit is de Studio Rolivon met de plaatjes voor de maatjes en de schijfjes voor de wijfies. Hier komen de melodietjes weer aan. Volgende is er eentje van de Paladijns. En kleine Corina en de rest van voorin. Vlot en kalm olifanten tempo. Ik wens jullie nog oprecht een goede avond. En als je al gegeten hebt, hoop dat het gesmaakt heeft, hè. En als je er nog aan toe bent, eet smakelijk. Dit is de Olifant. Goeiedag. Goeiedag. Goeiedag.

In een paar dagen zie ik haar weer en schenk haar bloemen en nog veel meer. Ik wil haar vragen of ze van me houdt en of ze mij

Plotseling greep een voorbijgaande agent me in mijn kraag. Meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen het bewijs.

1, 2. Luisteraars, allemaal het is bijzonder. Goedenavond. Ze bent hier verbonden met de studio De Olifant. En we horen dat het vaak zo goed ben je groeien in de spreek. En in de music, hè.

Ontvangstrapport 06-1063-0864. Dat is 06-1083. Moet ik nog eens zeggen, 06-1063. 0864. En dat komt van elkaar.

Ze moeten van een serie blijken. Ik heb een speciaal in bedrijf van Greta en Henry. In de locatie Beurzen, luister gezellig mee. Morgen ontvang schoor is een Beurzen. En blieb met die 46 dB, hè? Verder was ook nog goed in de studio van de Impreza. Nou, bedankt kerels voor de reactie. En mooi dat het goed is in de locatie Beltrum, hè? En luister mee.

Vermeer is het blijdje ook even gedraaid worden voor de knapste man van Hengelo. Ik woon niet in Hengelo, anders had ik gezet waar ik zit. Er waren geboren door Rolf. Rolf, luister mee. Verder, hey Knubbel, zit er dik aan. Ontvangst is goed. Bij de koetjes in Eibergen. Kusje komt van Wilfred. Wilfred, luister mee. Locatie Eibergen. Mooi dat het goed is dan vanavond, hè.

Kunnen jullie ook even een plaatje van de Dutch Boys draaien? Ik Prot Plat. Goedjes komen van Ineke. Ineke, luister mee. De Dutch Boys en Ik Prot Plat worden hem opgezocht en zo gedraaid, hè? Kun je een plaatje van Jan en Ria Hendricks draaien met mijn pompstation vol oude klaren? Dat is een dubbel verzoekje, hè? Willem. Dus een plaatje ook hem draaien voor Claudio, die vroeg hem ook aan. Hij komt zo voor elkaar, hè? Dus je bent hier verbonden met de studio de Olifant op de vaste maandag. Het telefoonnummer 06-1063 en dan 0864. Dan witte met de vocale schijfjes. Volgende is er dus eentje van Jan en Ria Hendricks. En een popstation van oude klaar en de rest volgen weer in vlot en een kalend tempo. Dit is de Olifant en de Konuiten. Ik wens u een oprecht goedenavond, hè.

0: Gelderland. Jufa is echt de domste niet van dit kikkerland. Ik was natuurlijk niet altijd de beste van de klas. Maar ik keek meestal naar but, naar de schapen in het gras.
1: Maar met voetbal was je toch de beste van de hele school.

0: Zdravím Remko.
1: Dag Remko.
0: Bye bye.
1: Joe, bye bye. Zwaai, zwaai. Hou een chocoladeridder.

1-2. Luisteraars, allemaal deze bijzonder goedenavond. Zijn we hier nog steeds verbonden met de studio, de Olifant. Momenteel met de dikke ventilator erop, want bijzonder warm hier nog in de studio, hè. Ben benieuwd hoe het in het zender ook is, want zal ik wel warm bij zijn. Dus je bent hier verbonden met de Olifant vanuit de Achterhoek. 06-10-63 en 08-64, dat is de telefoon van de studio. Dan komt alles dik van elkaar vanavond, hè. Zoals de volgende blaadjes ook even speciaal draaien voor Ome Joop daar in de locatie Schiedam. En die wilde een plaatje over van André Hazes. Nou, het plaatje van André Hazes wordt zo hem gedraaid. Ome Joop, hij wordt hem opgezocht. Er was ontvangst ook goed in de locatie Wierden. Aangeboden door Jos. Jos, luister gezellig mee in de locatie Wierden. Moet het goed eens door, hè? Hey Olifant, zit er dik aan. Mooie dikke knijters vanavond. Kun je een mooi Duitse klappen erop draaien van Tony Marcel. En de groetjes komen van Evelien en van Robbie. Robbie en Evelien. Ik zeg, luister gezellig mee. En de volgende plaat die gedraaid wordt is er eentje van Tony Marcel, hè? Dus kom van elkaar.

Ze werden ook een prima ontvangst gemeld. We werden prima ontvangst gemeld in de kleine Vierse. Ontvangst was goed. Bij de Knuppels in het Bos. Nou, veel plezier, Knuppels in het Bos, hè. Luister nog gezellig mee voor jullie. Zijn de plaatjes natuurlijk ook, hè.

Verder zijn de blijkjes natuurlijk ook allemaal even voor alle luisteraars en alle amateurs op de streams van zendpiraat.com. Zendpiraat.nl en lalafm.nl en natuurlijk ook op de stream van godenzoonfm.nl. Daar zijn we ook nog te horen nog steeds, hè. Dikke noorden allemaal.

Ontvangst is goed. In locatie Eibergen. Goedjes komen van Petra en Willem. Petra en Willem, luister gezellig mee. En ze zijn ook voor jullie vanavond, hè. Verder was de ontvangst ook goed in de locatie Ulft bij de Druvenfabriek. Wordt aangeboden door Jeffrey. Jeffrey, luister gezellig mee in locatie Ulft. En mooi dat het goed is bij de Dru. Dat zal de olle drie wel zijn, hè? Want er is niet veel meer van over, hè?

Dus je bent hier verbonden met de Studio Olifant op de maandagavond. Vergunntjes en verzoekjes 06-10-63 en 08-64. En dan komt alles dik voor elkaar vanavond, hè. Zoals de ontvangst ook nog goed in de locatie Sazel. De drie musketiers, mooi dat de ontvangst goed is in de locatie Sazel. Luister er gezellig mee, hè. Verder nog een goede ontvangst in de buurt van Apeldoorn. En nog ietsjes komen van Danny. Danny, luister gezellig mee in de buurt van Apeldoorn. En mooi dat het goed is, hè. Mooi dat de frequentie daar ook nog een beetje schoon is. Dus je bent hier verbonden met de Olifant en de Kornuiten op de maandagavond. 06-10-63 en dan 08-64, dat is de telefoonnummer van de studio. Aan witte met de vocale schijfjes. Volgende is er eentje van Tony Marshall en ta-ta-ra-ta-ta. En de rest volgen we in vlot en kalme olifanten tempo. U draait en wij drinken ze wel. Ik wens u een goedenavond, hè. Oeh, dan doen we de goede blijd opzetten, hè. Even kijken. Nou, deze dan maar. Dit is de Olifant. Goeiedag.

En morgen is het kermis, dat wordt een reuzefeest. Het hele dorp is stapeldol, maar Tonia het meest. Mijn varken gevuld met duiten, heb ik vandaag geslacht.

Het volgende plaatje wil ik even speciaal voor Tini en Hans draaien. In locatie Coevorden. Moet het ontvangst ook goed is in locatie Coevorden. En die willen het volgende plaatje horen. Ik zing, luister gezellig mee. Dit is de Studio de Olifant 0610 63 0864. Kom zo.

Ja, tyd om. Luister, daar staan we dus bijzonder. Goedenavond, ze bent hier nog steeds verbonden met de Studio de Olifant. En dat allemaal in mijn lijf vanuit de Kamikaze Studio in de Achterhoek. En we hopen dat het ontvangst een beetje goed is in Spreek en in de music. En dat blijkt je een beetje aanstaan, hè, vanavond.

Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant op de maandagavond. Een telefoon met 06-10-63 en dan 08-64. Dat is voor de laatste reacties. We gaan nog een paar even een tijdje door, maar voor de laatste blaadjes, denk ik, hè? Anders komen we er niet doorheen. Hey, Olifant is nog steeds goed in de locatie Buurzen. Groetjes, Jeffrey. Jeffrey, luister mee. Je wil een plekje van Bovoortag horen. Naar Bovoortag is er ook in bijgezakt. Een Amerikaan wordt zo hem gedraaid, hè? De pick-up heeft last van de ventilator. Hè? Ik de pick-up de ventilator aanzet en begint te brommen. Hè? Ook niet best. Nou, ja, dan maar zonder ventilator, hè. Verder een goede ontvangst in locatie Lochem. Goedje Stephanie en Bernard. Luister ook gezellig mee in locatie Lochem. We zijn er voor jullie vanavond. Verder zijn ze ook allemaal even voor vriendje Claudio daar in Amsterdam. Luister gezellig mee. En bedankt voor alle reacties en de leuke plaatjes en de leuke suggesties. En uiteraard zijn ze ook allemaal voor jou, kerel, hè.

Verder willen jullie een plaatje van Bernd Spier, Happy Days in Germany draaien. Groetjes komen van David. David, luister mee, het plaatje wordt zo gedraaid, hè. Hebben jullie ook de boerenstroef van Normaal? Groetjes komen van Kevin. Kevin, luister mee, de boerenstroef is opgezocht en wordt ook straks gedraaid. Hebben jullie ook van zeven gulden van Jan en Piet? Jan en Peet, jawel, hè? Die hebben we wel, hè? Maar we hebben hem zoeken, maar die hebben we wel, hè? En anders heeft de Ome Koen wel in de bak. Dat werkt toevallig. Wil je ook een mooi plaatje van de Oxband draaien? Nou, muziek is op, hè? Wil je een plaatje van de Oxband draaien? Hey, hey Gerrit. Want je komt van Jeroen. Jeroen, plaatje wordt opgezocht en ook gedraaid voor jou. Ik wil graag het spinnenwiel horen. Nou, dat kan, Natasja. Ik zou zo een spinnenwiel opzoeken. Staat ergens in de kast, hè? Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant. De maandagavond. Voor groet verzoek 06-10-63. En dan 08-64, dat is het nummer van de studio. Wil je ook een plaatje van de classics draaien? My Lady of Spain of My Russian Lady. Eén van de twee. De groetjes komen van Studio Dubbel Dik. Nou, ik zou zeggen, Dickie, luister gezellig mee, hè. Heb je ook een plaatje van Sjabiel en Wil Leven de Piraten? Goedjes komen van Sean. Sean, luister mee. Sjabiel en Wil worden hem opgezocht. En dan worden die ook gedraaid, hè. Hebben jullie ook de dikke nek van de Marlets? Goedjes komen van Harco. Harco, luister mee. De Marlets worden opgezocht en ook gedraaid voor jou, hè. En mooi dat het ontvangst goed is in de locatie Almen. Luister mee, hè. Dus je bent hier verbonden met de Olifant. 06-10-63. 08-64. We gaan weer met de vocale platen. Het volgende liedje is er eentje. Die is gemaakt door de firma Catastrofe. En dat is het grote Zendpiraten Weekend 2026. Volgens mij is dat iets met een barbecue, hè. Dat is gemaakt door de meneer de Breskia, hè. Dat is een alias, is dat, hè? Ik zou zeggen, ga er goed voor zitten. Ik heb hem nog niet gehoord, maar ik ben wel gewaarschuwd van... Ga hem op de grond zitten, niet op de bank, want anders val je hier vanaf, hè? Nou, ik zou zeggen, hier komt hij aan, luister gezellig mee. De firma Catastrofe. En het grote Zendpiraten 2026 weekend. Hier komt hij aan, luister gezellig mee. 06-10-63-08-64. U draait...

En natuurlijk live op zendpiraat.com. Zo jongens, de barbecue is klaar. Mooi Roy, wat ligt erop? Van alles! Hamburgers, worstjes, speklappen. En mijn speciale recept

kom je binnen in het gevang. Je weet je en hoe lang we in dit map van alle huis moeten verblijven. Je kleren worden nagezocht, staan in ons naki op de tocht. En daarna onderzoek van naakte mannenlijven. Je meldt je door.

was toen door ons geschilderd in zacht groen. En op de muur nog het behang door ons gekozen. Dat behang is wat vergeeld, maar onze wonden niet geheeld. Waar is de tijd dat

1, 2. Luisteraars, het is bijzonder een goede morgen. Aan alle gezelligheid komt een eind. Tot zover de Studio de Olifant voor deze week. Het was weer een bijzonder gezellig in de studio. En, allereerst even al het volk in bedanken die langs geweest is. De studio is weer mooi leeg en ook weer mooi schoon, hè? Dat is mooi.

Dus de luisteraars, amateurs, bijzonder zo'n goedemorgen, zoals u afgestemd hier op de Studio de Olifant. Live weer legaal klanten zien vanuit de Achterhoek. Vanuit de Kamikaze Studio. En we hopen dat de ontvangst een beetje goed was in de spreek en in de music. En dat de blaadjes een beetje aangestaan hebben vandaag, hè? Allereerst even de hoofdsponsors bedanken van dit muziekstation. Bakkerij Oude Wesselink aan de Dorpstraat in Ruurlo. Plus Supermarkt aan de Dorpstraat in Ruurlo. En natuurlijk Obbink installatietechnieken en witgoed aan de Dorpstraat in Ruurlo ook, hè. En de Plus zit trouwens aan de Borkeloseweg in het dorp in Ruurlo. Verder wil ik natuurlijk eventjes bedanken de familie IJsink Anker-Smit voor mede mogelijk maken ook. Ook Elvis Funk Technieken und Sender Amlagen. Herzlichen Dank. Und dies die nächste Mal, hè. Verder wil ik even de overheid bedanken dat ze niet zijn langs geweest vandaag. De heren van de RDI, bedankt. Probeer het mogelijk maken en een keertje ons met rust laten, hè. Wordt gewaardeerd.

laatste plaat ligt erop en dan is het ook zo afgelopen, hè? Verder wil ik natuurlijk iedereen bedanken die geluisterd heeft vandaag. Alle luisteraars, alle amateurs. Iedereen zowel op de FM als op de streams. Van Sentiraad.com, Sentiraad.nl en de LalaFM.nl. En uiteraard natuurlijk ook GodeZonenFM.nl. Daar waren we ook de hele dag te beluisteren. Vriendje Elroy, bedankt voor het doorsturen. En voor het wakker blijven. Verder gingen de blaadjes van vandaag natuurlijk eventjes de ronde voor Claudio. De locatie Amsterdam. Vriendje, ik spreek je morgen. Ik zou zeggen, belt rusten. En bedankt voor de gezelligheid, hè. Het is dat het zo ver weg is, hè. Anders hadden we een keertje live doen, maar... Het is dat het zo ver weg is, hè, van het... De Capital City. Maar dan vinden we nog wel een keer wat op, hè. Neem we gewoon de studio mee naar jou, hè. Gaan we gewoon bij jou zitten. Maar bedankt voor de gezelligheid ook weer. En tot de volgende keer, hè. Tot de volgende week, hè. Ook gingen de plaatjes allemaal eventjes eronder voor Ome Joop daar in de locatie Schiedam. Bedankt voor de gezelligheid, Ome Joop. En zo had ik allemaal voor jou vandaag, hè. En mooi dat je het ook volgehouden hebt, hè. Ook waren de plaatjes eventjes bestemd voor Ricky en Gerard. De favoriete schoonholles. Locatie Vorden, bedankt voor de reactie. En mooi dat het goed was vanavond in locatie Vorden, hè. Verder wil ik iedereen bedanken voor het reageren, voor het bellen. SMS'en, WhatsApp'en. Het was bijzonder gezellig, bijzonder druk, hè. Kun je zo meteen verder luisteren op de 37,7 naar de knuppels van de Ommedoel. Die jongens draaien ook mooie muziek. Ik zing, jongens, vinger bij de knoppen. En over anderhalve plaat is het gebeurd, hè. Verder natuurlijk ook iedereen die hier langs geweest is. Vriendje Koen natuurlijk ook bedankt. De lady bedankt. Ook bedankt voor de barbecue, gezelligheden en alle spektakel erbij. Was bijzonder gezellig en bijzonder lekker en smakelijk allemaal weer. Ook het toetje, hè, van de lady. Was ook bijzonder goed, hè. Echte originele Balkenbree. Werd gewaardeerd, hè. Jongens, bedankt voor het luisteren. Dit was de Olifant. Ik wens u een hele goede nacht. Kijk, er zijn nog twee reacties. Moet ik even voorlezen, maar dat was ik helemaal vergeten, hè. Nou, doe nog maar in. Hé, hey, Olifant, de ontvangst is goed. Wil je nog een plaatje draaien van de Marlets? Goedjes komen van Davy. Nou, Davy, dat doen we volgende week wel even, hè. Wil je me helpen herinneren? Want ik vergeet dat soort dingen altijd. Ja. Ik heb mijn persoonlijke assistente Claudio. Die riep nog vanmiddag dat ik een plaatje van de monitors moest draaien. Maar was ik anders ook glad vergeten, hè. Dus wil je mijn berichtje steven vorige week, Davy? En dan kom van elkaar, dan draaien we volgende week wel even. Ze hebben er ook weer vanaf 12 uur. De laatste keer vanaf 12 uur. Daarna neemt de studio De Gode Zonen het weer over. Elke maandag. Pas morgens tot 6 uur 's avonds. En dan de studio De Olifant erachteraan, hè. Heb ik ook weer een mooie halve dag free. Jongens, daar ben je ermee. Oh, wat een les, hè. Ik heb er nog één. Miranda, sorry. Miranda, die zei, ontvangst is goed. De locatie Zutphen. We zitten aan het water. En wil je nog even een plaatje van de Sunstreams draaien? Nou, dat doen we dan ook volgende week, hè. Gaan we niet meer doen. Jongens, het is gebeurd. Dit was de Olifant. Ik wens je een bijzonder goede nacht. Tot rusten. Tot de volgende keer. Morgen op deze stoel, dan hoor je... Wat hebben we morgen eigenlijk bij Zendpiraat? Nou, bekijk hem maar. Blijf maar luisteren. Ik zou zeggen, tot volgende week. Adjo. Dag hoor.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Gronezone FM.
1: Weet je, ik ben er zo klaar mee.
0: Gronezone FM.
2: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig.

Sir.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk